Want ik ga eerder leren. Ik loop het slapen, man, het speelt met meer. Speelt meer een streek met veel ironie. Ik ben me zeker als dat ik nog meer passeer.

Then in het veel. Wanneer met zo'n oorzwaan in het veel. Neer met zo'n oorzwaan in het veel.